0: koimutiet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutiet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyisiek chechang ak kikoyai research ako tinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili agoi kasitab mut, pimani ak konyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898.
1: Kosini ni chamu haibun kabarasta takenge nebo met nagaitwe jingyu tak pasudio kabarasta takenge nebo met ki barasta wanga